lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend en aan de verre horizon begint de zon te stijgen. En daar trekt uit de nevel op de klaarte van de dageraad met in zijn schoot geborgen.